Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesia. Mijn naam is Muhammad Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag. En daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono benadrukte dat het Palestijnse volk dringend behoefte heeft aan humanitaire hulp, een staakt het vuren en een einde aan het geweld in Gaza. Tijdens de coördinatievergadering op ministerieel niveau van de groep van 8 Arabische en Islamitische landen in New York, Verenigde Staten op maandag, stelde Sugiono dat vredesinspanningen moeten leiden tot tastbare veranderingen ter plaatse, met name voor de Palestijnse bevolking. Volgens een officiële verklaring benadrukte Sugiono ook hoe belangrijk het is dat de 8 landen die deel uitmaken van deze groep een eensgezinde boodschap uitdragen. Daarnaast moeten deze 8 landen hun gezamenlijke inspanningen voor vrede in Palestina voortzetten. De bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de groep van 8 is een vervolg op de coördinatie tussen de 8 Arabische en Islamitische landen die van start ging tijdens de week op hoog niveau van de 80ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2025. Deze inspanningen worden verder versterkt door de betrokkenheid van diverse partners, waaronder de Verenigde Staten, om het diplomatieke momentum te behouden en gezamenlijke stappen richting vrede in Gaza te bevorderen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono heeft MICTA opgeroepen de bijdrage aan de vormgeving van de toekomst van het multilaterale systeem te versterken, zodat dit effectiever kan zijn en tastbare voordelen voor de bevolking kan opleveren. Sugiono deed deze uitspraak tijdens de 30ste bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van MICTA in New York. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de week op hoog niveau van de 81ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Sugiono prees ook het leiderschap van Australië als MICTA-voorzitter in 2026 en volgens hem heeft dit bijgedragen aan het behoud van de productieve samenwerking binnen de groep. Sugiono stelde dat dit momentum benut moet worden om de rol van MICTA te versterken bij het bevorderen van een effectiever en slagvaardiger multilateraal systeem. Daarnaast prees Sugiono de snelle reactie van MICTA. De groep bracht een gezamenlijke verklaring uit na de aanval op Indonesische vredeshandhavers van UNIFIL in Libanon in april 2026. De Indonesische minister van Defensie Syafri Syamsuddin ontving op maandag een beleefdheidsbezoek van de Japanse ambassadeur in Indonesië, Ueno Atsushi, op het kantoor van het ministerie van Defensie in Jakarta. Tijdens de ontmoeting sprak Syafri zijn waardering uit voor de steun van de Japanse maritieme zelfverdedigingsmacht of JMSDF bij de bestrijding van bos- en landbranden in Kalimantan.
De steun werd verleend door de inzet van JS Kunisaki en CH-47 Chinook helikopters. De steun werd gezien als een uiting van samenwerking en solidariteit tussen Indonesië en Japan. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over het versterken van het strategisch partnerschap tussen Indonesië en Japan, met name op het gebied van defensie, maritieme veiligheid, capaciteitsopbouw, defensieindustrie en economische samenwerking.

0: Voice of Indonesia.
1: Het weer in Indonesië op maandag 28 september 2026 wordt over het algemeen gekenmerkt door zonnige tot gedeeltelijk bewolkte omstandigheden met plaatselijke lichte regen. Toch moet in verschillende regio's rekening worden gehouden met matige tot zware regenval. Volgens het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. In Aceh wordt kans op matige tot zware regen verwacht. Ook in Bengkulu en Jambi kan de neerslag plaatselijk toenemen tot matige of zware intensiteit. In West-Kalimantan geldt eveneens een waarschuwing voor matige tot zware regen. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met plotselinge weersveranderingen. BMKG wijst erop dat de atmosferische omstandigheden in Indonesië momenteel relatief droog blijven. Vooral delen van Sumatra en Kalimantan worden beïnvloed door een beperkte aanvoer van vocht. Tegelijkertijd zijn er nog steeds atmosferische verschijnselen actief die lokaal de vorming van regenwolken kunnen versterken. Op 23 en 22 september trekt de Madden-Julian Oscillation over een groot deel van Sumatra. Ondanks de plaatselijke regen blijft het droge seizoen in grote delen van Indonesië overheersen. BMKG meldt dat vooral in delen van Sumatra en Kalimantan veel hotspots zijn geregistreerd.

Dit is de wijze woorden van vandaag. Mislukken hoort bij het dagelijks leven. Dat is heel normaal. Het belangrijkste is hoe ermee wordt omgegaan. Evalueer, krabbel weer op. Weer mislukt, dan krabbel je weer op. Chairul Tanjung is een Indonesische zakenman. Hij was van 19 mei 2014 tot 27 oktober 2014 coördinerend minister van Economische Zaken. Hij staat bekend als een succesvolle ondernemer en leider van CT Corp. Chairul Tanjung startte zijn bedrijf tijdens zijn studie aan de faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Indonesië. Tegenwoordig is zijn conglomeraat CT Corp een bedrijf met diverse dochterondernemingen, waaronder printmedia en televisie.

Luisteraars, we hebben zojuist een tijdloos vrolijk liedje gehoord, Selamat Pagi, van de muziekgroep RAN featuring Maisha Kanna. Dit liedje dat in 2007 werd uitgebracht, heeft een vrolijke melodie en een eenvoudige tekst, maar weet enthousiasme en optimisme op te wekken. Dit liedje nodigt ons uit om de nieuwe dag met een glimlach te verwelkomen en elk moment met vreugde te beleven. Dit liedje is tevens het bewijs van het buitengewone talent van RAN als muziekgroep die in staat is om pakkende en tijdloze liedjes te maken. Hun vermogen om vrolijke melodieën te combineren met eenvoudige, maar betekenisvolle teksten maakt hen een van de invloedrijkste muziekgroepen in Indonesië. Het volgende liedje is gezongen door Ekute met de titel Katakanlah. Dit liedje was een van de populairste liedjes uit de tijd en wordt nog steeds vaak gespeeld bij verschillende gelegenheden. Dit liedje is tevens het bewijs van Ekute's buitengewone talent als muziekgroep die in staat is tijdloze en memorabele liedjes te creëren. Voor luisteraars die twijfels hebben in hun relaties of voor iedereen die wil genieten van een liedje met eerlijke teksten en een rustgevende melodie, is dit liedje Katakanlah het juiste liedje om naar te luisteren. Laten we het samen zingen en laat dit liedje ons eraan herinneren hoe belangrijk eerlijkheid in de liefde is. Oké, luisteraars, dit is het liedje Katakanlah door Ekute. Geniet ervan!

nuuste informasies uit Indonesië weer te lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: bisa tahu sejarah bangsanya.
1: Een grote natie is een natie die hun geschiedenis weet. Indonesië heeft zijn eigen gouden eeuw. We kunnen het weten door de koninkrijken. Onze koninkrijken zijn beroemd, niet alleen in Java, misschien ook buiten Indonesië. Dus het zal een opmerkelijke kracht worden. Als we over het toerisme bespreken, is het zeker de steunpilaar.

Dat was tot een Marwotto, het hoofd van de Siamese toerisme dienst, over de geschiedenis. Die kan worden ontwikkeld tot een toerisme. Siamese is een gebied in West-Java die serieus is om hun historische en culturele toerisme te ontwikkelen. Het meest van Siamese gebied is een plateau, behalve aan de grens van het zuiden van Centraal Java en enkele zuidelijke gebieden van de oostelijke Siamese, namelijk de Parigi, Pananjung en Pangandaran Bay. Van dit unieke geografische omstandigheden van Siamese is er een legende historisch van de oude koninkrijken in Java, die beroemd waren. Een van de koninkrijken is het Galo Koninkrijk, die op Siamese lag. Dit is bewezen door de Pitliasan Sanghyang Boros Ngora, de oprichter van Galo Koninkrijk.

0: De geschiedenis van het Gallo Koninkrijk is vervat in een Soedanese manuscript, Charita Parahyangan, die in de 16e eeuw werd geschreven. Volgens Charita Parahyangan was het Gallo Koninkrijk een Soedanese koninkrijk in Java-Ierland, die op het westen van Citarum Rivier en het oosten van Cisarayu en Cipamali rivieren lag. Hij was de opvolgers van het Kanden Koninkrijk ondergeschikt aan Tarumanikara. Het Gallo Koninkrijk was de voorloper van de koninkrijken in Java en Bali. Als we over de cultuur in Ciamis bespreken, was het de voorloper van de cultuur. We weten dat de koning van Gallo is de voorloper van de Javaanse koningen. Op basis van deze feit proberen we een programma maken en het programma heet Visit Ciamis. Dus zullen mensen naar Ciamis komen om het erfgoed van Gallo te leren kennen. Ciamis, die rijk aan de geschiedenis en cultuur, wordt door de ouderlingen van Ciamis erkend. Een van hen is Kanjeng Pangeran Haji Dede Sadili Surya Binangun, Kasepuhan Guru Ageng Adat of Aba Dede. Volgens hem heeft Ciamis de historische rotskracht die als de culturele toerisme kan worden ontgewikkeld.
1: Ciamis itu sendiri punya kekuatan pokok.
0: Ciamis is een gebied die zijn cultuur nog steeds origineel is en wordt gebruikt. Als Ciamis als een culturele toerismegebied wil worden ontwikkeld, moeten we het passen het gewoon aan. Hier hebben we het straks de geschiedenis. Ciamis heeft de basiskracht.

totdat Marwoto het hoofd van de Chiamis terugmeteens zei dat de culturele erfgoederen van Chiamis tot nu toe kan worden gezien, namelijk het culturele feest

0: toerisme. Het werd verteld door Totot Marwoto.
1: Wisata yang paling nampak sekali Pak kita ini, pansa pasarnya itu adalah wisata.
0: De toerisme met het grootste markt is de pelgrimstocht toerisme. Er zijn minstens 400.000 pelgrims per jaar die naar Ciamis kwam. Dat is alleen de lokale toeristen. Maar nu begint de buitenlandse toeristen naar Ciamis te komen. We hebben ook nu de halal toerisme gehad. Het bestaan van traditionele dorpen in Ciamis is een speciale attractie voor toeristen om de lokale wijsheid van de mensen te ontdekken die nog steeds goed worden onderhouden. Het hoofd van de toerismedienst van Ciamis vertelde naar ons. Een van de traditionele dorpen is Kampung Kuta. Het is de favoriete bestemming van de Europeanen. Ze kwamen met hun onderzoeksteam. Ze kwamen hier omdat de lokale wijsheid van de Ciamis bevolking, de uniekheid, de consistentie in het beheer van de normen. De lokale wijsheid van de Ciamis gemeenschap als het Kalu Koninkrijks erfgoed wordt door de Vredekong vertegenwoordigd. Totot Marwoto voegde eraan toe.
1: Di sini termasuk gong perdamaian. Ja, tidak seluruh kabupaten.
0: Hier hebben we de Vredekong. De gong heeft een filosofie. De koning van Galu is een koning die van vrede houdt. De Vredekong ligt op Karang Kamulian. Daar lag het Galu Paleis. Door het mobiliseren van zijn potentiëlen streekt Ciamis zich uit om zijn toeristische sector te verbeteren. Abah Dede herinnerde dat het niet minder belangrijk is om faciliteiten en andere ondersteunende infrastructuur te breiden om deze toeristische sector te ontwikkelen.
2: Kita kembangkan, ya. Itu adalah sarana-sarana penunjang.
0: We moeten de ondersteunende faciliteiten, zodat de toeristen zich hier thuis kunnen voelen, zoals de veiligheid, eten, onderdak en anderen. In de samenwerking om de toerismesector te ondersteunen, hoopte de Ciamis regering de rol van de overheid, gemeenschap en de privépartijen om het te realiseren. Dit werd gezegd door Toto Marwoto. De toerisme heeft het beheer van al niveau. En het belangrijkste is, als de gemeenschap de verbondenheid gevoeld heeft, zal de toerisme

De toerisme die door de Chiamis wordt ontwikkeld is in verband met de imago, omdat in het principe is het toerisme die imago verkoopt. Als de imago goed is, zal het de voordelen voor de gemeenschap geven. Dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. We zullen weer terug in de andere thema. Bedankt voor het aandacht en tot ziens.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, wist u dat het ministerie van Cultuur van de Republiek Indonesië heeft de Dawul Music uit het regentschap Pamekasan in de provincie Oost-Java aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië. Deze historische erkenning, die plaatsvond op 4 september 2026, markeert de nationale erkenning van deze traditionele Madurese kunstvorm. Een van de belangrijkste overwegingen voor deze erkenning was een onderzoek waaruit bleek dat dit type muziek zich al meer dan 50 jaar in Pamekasan ontwikkelt. Verder speelden de unieke Dawul-instrumenten, de volharding van de artiesten die de muziek in stand houden en de voortdurende ontwikkeling door de lokale overheid een belangrijke rol. Dawul Music is een combinatie van traditionele, moderne en decoratieve percussiemuziek uit Madura. Dawul is een ontwikkeling van fusie, van tongtong en odrotmuziek. De term Dawul komt van het woord gaul, wat gemakkelijk in de omgang en vriendelijk betekent. Deze term werd later door de initiators aangepast tot Dawul, als symbool van openheid en saamhorigheid in de muziek. De Dawul muziek in Pamekasan vindt zijn oorsprong in een traditie die zich in de jaren 70 ontwikkelde. Aanvankelijk werd deze muziek gebruikt om de bewoners wakker te maken voor de sahur, of de maaltijd voor zonsopgang tijdens de vastenmaand in Ramadan. In eerste instantie werd er alleen gebruik gemaakt van de gong of kentongan en andere instrumenten die melodieuze tonen konden produceren. Geleidelijk aan werd de instrumentatie uitgebreid met andere traditionele instrumenten, zoals de tamboerijn, drums, sarong, een traditioneel Maleisisch snaarinstrument en andere instrumenten. Dawul muziek wordt over het algemeen lopend gespeeld. Om het optreden te vergemakkelijken, gebruiken de muzikanten soms karren of zelfs autosassies. De gezongen liedjes omvatten regionale liedjes, Maleise liedjes, kasidah liedjes en andere liedjes, zowel in pentatonische als diatonische toonladders. De speeltechnieken zijn een mix van traditioneel en modern. Dawul muziek werd vanaf 1984 gearrangeerd door Abdul Hanan Tohir, de oprichter van de Semut Ireng Dawul Music Group. De term Dawul werd echter pas eind 1999 officieel erkend en in gebruik genomen. Tegenwoordig heeft Dawul Music een snelle groei doorgemaakt. In Pamekasan, in totaal 178 dorpen en 11 subdistricten, is er in elk dorp en elke subdistrict minstens één Dawul Music groep actief. Dawul Music wordt ook regelmatig uitgevoerd tijdens diverse evenementen, waaronder schoolafsluitingen. De erkenning van Dawul Music als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië zal naar verwachting de overheid, artiesten en de gemeenschap stimuleren om zich meer in te zetten voor de ontwikkeling en het behoud van dit muziekgenre.

Creative and spanning erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan we weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 kHz en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital App. Mijn naam is Mohammed Irhamsha. Dankjewel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot morgen!